0: 4 later. Ik ga
1: even de TikTok zitten. 1-5, Gerard TikTok.
0: Ja, oké, dat is gewoon een beetje.